Wann du auch in die Lied an eine gewisse Zeug bist. Bloß so na die Wade geboren sind, sind die Lieder an Christus seine Gemeinde. Hij is de eikstein en de grond van deze gemeente. Nu 1 Petrus, de tweede kapitel, de zesde bij achte vers. Dan dort staat geschreven, Checkte mol, ik lei en zion een uiterwilde, wertvolle eikstein, en wer aan den je leeft, wordt niet te schande worden. Voor jund, die je leven, is dort een eer, aber voor die nicht leven, is dort een steen, den de boelied ontzied schmeten, is nu over de werkelijke eiksteen geworden. Een steen over den mensen stolperen, eenem over den ze aanstoot nemen, dat heet die over dat woord stolperen en aan je hoorzaam, woordhoe zij ook bestemd zijn. De schrift die Peter hier neemt, is in Jesaja 28, 16 gevangen. Deze schrift redt dan van de Heer Jezus, die de eiksteen is. Daar zijn meerdere dingen die hier van Christus gezegd worden. Wann dit ook van den eiksteen gezegd wordt, dan redt dat van de Heer Jezus. Daar zijn andere weer die de Bijbel brugt te beschrijven wer Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft, en nog dat. Zoals hij is de der, hij is de weg, dat licht, de waarheid, dat brood, dat levenswater en zo wieder. Hier is hij de eiksteen. De eiksteen wordt dat ganze gebied toepolen. Dat wordt ook bestemmen hoe dat gebied geboet wordt worden. Eerstens wordt ons gezegd dat de steen een uiterwilde steen is. Dit meent dat God heeft de Heer Jezus van mank alle anderen als de eiksteen erwild. Daar is geen andere, mank mensen of engel, den God voor zo'n ambt aannemen wordt. Als Jezus getoft wordt, lees wie dit in Lucas, dat derde kapitel, 21 en 22 vers. Nu kwam dat zo eraan dat als al dat volk gedeept weer, en Jezus ook gedeept weer, als hij bed, moet de hemel zich open en de heilige Jezus kwam erop en tjarpelige gestalt, zoals een duw, en van hemel kwam de stem, du bist mijn laatste zin, ik ha aan die een grote gevallen. Dit passiert nog een andere mol als Jezus op een borg weer, en daar verhaardigd weer. Als Paulus zijn brief aan de Rema schreef, zei hij dat God aan een apostel voor dat evangelium bestemd had, en dat dat evangelium van de Heer Jezus weer. En dat zegt van zijn zin, die van doof zijn stam kwam om vlees, ob er met macht betekend wordt, als God zijn zin, nu de juiste heiligheid, der zijn opstonden van dood. Also, wann God aan betekend heeft, en aan erwählt heeft, dan is door der keinem andere te hebben, wat voor ons in deze tijd en voor de eeuwigheid fehlen mocht. De eikstein, wir entziehen je leicht, en dat meint dat hij als Israel er Messias kwam, aber ook als een rader. Dit wir nicht bloos verdienen, aber voor de ganze welt. Als hij dat eerste mal kwam, nemen zijn ene mensen hem niet aan. Zonen aber, die hem aannemen, zijn God zijn kinderen geworden. De Heer Jezus is ook een wertvolle eiksteen. Zonen die de Heer Jezus als heiland en Heer aangenomen ha, weten dat hij wertvol en kerstelijk is. Dit is voor zonen die mank die levende zijn. Voor zonen die niet bekeerd zijn, is dit aber niet zo. Zij ha er zin meer leef als hij God leef ha. Hij is wertvol, wil zij aan zijn zin de alle vergeefd haft. Hij haft ons de Heilige Geest gegeefd. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Hij heeft versproken dat hij ons niemals verloten wordt. Hij wordt ons leider. En dan heeft hij ook versproken dat hij voor ons komen wordt en ons naar hemel nemen wordt. God zij dank. Hij wordt ons belonen voor wat wij voor zijn eer en heerlijkheid gedaan hebben. Hij is de grond en de eiksteen dat niet vertreemde wordt. Ons wordt hier ook gezegd dat zonen die aan hem leven worden niet te schande gebracht worden. Also, alles wat de Heer ons versproken heeft, wordt krijgt zo passeren als hij dat gezegd heeft. Wanneer we naar het eind van ons leven komen worden, dan worden we niet geteist zijn. We worden niet te schande gebracht worden, nee. Mijn vriend, die je en Jezus geleefd hebt, je kunnen zeker zijn dat wat Jezus gezegd heeft, wordt krijgt zo passeren als hij dat gezegd heeft.
Wanneer je Amos Heiland on je nomme ha, dan zend je ne zinde alle verjeeft. De worden je niemals waarder vergesteld worden. Wanneer je de ook behoelen tjenne, de Heer heeft de wacht genomen. Dat leven dat je van aan je trege ha, is eeuwig leven. Dat wordt niet anders en wordt niemals toen eng komen. Deze Farge en Peter zijn brief hebben gezegd dat verzonen die niet leven als de eiksteen en steen geworden dat de boelied ontzijd smeten en evendien ze stolperen deden. Daar is een geschicht vertaald van de tijd als de tempel in Jeruzalem geboet wordt. De stenen die ze brukten worden in een stenen gruf, tot moot gemaakt en dan naar de boesteed gebracht. De posten alle kraak toop, zodat geen homerslag kan geheerd worden als de tempel geboet wordt. De mensen in de stenen gruf hadden één grote steen aangeschikt, den ze ontzijd gesmeten hadden, wil ze niet wisten waar de posten deed. Als ze bij arbeider bleven, weer de grote steen immer im stich. Later vangen ze uit dat de grote steen, den ze versmeten hadden, werkelijk de eiksteen weer. Zo weer dat met hem Herr Jezus. Hij kwam naar zijn volk, maar ze wollen hem niet hebben. Ze versmeten hem en nagelden hem om Trits. God zijn woord zegt ons aber, dat door een tijd komen wordt, wanneer dat volk uitvangen wordt dat hij werkelijk de eiksteen is, er Messias, en de rader voor de ganze wereld. Mijn vriend, du brukst niet luren, wat dat te laat is. Leef wat God zijn woord zegt. Jezus is de rader. Hij wordt, die dat eeuwig leven geven, wanneer du dat bloos aannemen wordt. Johannes 1, af te betreffen de vers, zegt, hij kwam nu dat zien je, maar zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Maar al die hem aannemen, geef hij dat recht God zijn kinderen te heten, die niet van bloed ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zien willen, maar van God geboren zijn. Wanneer mensen dem Herr Jezus afzaaien worden, dan is er geen andere weg, waar ze kunnen zelig worden. Nu 1. Petrus, dat tweede kapitel, 9e vers. Ober je zendt een uiterwilde geslacht, een tjeniglich het priestertum, een heilige nation, God zijn uiterwilde volk, dat je zele dem zine eer bekend maken, die junt haft van de diestenis geraad, en haft junt aan dat wunderschöne licht gebracht. Daar zijn vier dingen die hier erwähnt zijn, die den beschreven deed, die bekeerd zijn. Eerstens sind wir ein uterwähltes Geschlecht. In dat Oude Testament werden die Israeliten ein Volk, dat Gott erwählt hat, so dat sie sein Volk sollen sein. In dat Nieuwe Testament ist die Kirche, oder Christus in die Gemeinde, ein uterwähltes Volk. Wir müssen hier behaulen, dat Gott dat Volk Israel von der gewisse Zeit und sie gesagt hat, ob er wort werde mit den Osten Nationen in die Zukunft handle. Seit die Zeit, als der Herr Jesus ab dem Kreuz vor uns starf und war der Abstand, bat nu, haft der Herr vermag alle Menschen Söhne uterwählt, die an dem Herr Jesus je gelebt ha. Söhne Menschen sind nu sein uterwähltes Volk. Mag dit Volk sind Menschen von alle Länder, alle Sprachen, alle Menschenstämme und alle Nationen, die waarde geboren sind und an Christus seine Gemeinde und in gekommen sind. Die zijn alle durch den Glauben en dem Herr Jesus zelig geworden. De Israël-nation is nog tot deze tijd mank andere nationen verstreed. En die zijn nu niet een nation met er eigen tjenig, heet dat. God zijn tjenigen zijn alle eend geworden en dem Herr Jesus, wanneer ze ook in deze wereld verstreed zijn. De tweede ding is dat zonen die aan Jesus geleefd hebben, zijn ook een tjeniglich het priestertum. De Israël-nation had een priestertum. God had dat Levi-stam erwählt, dat ze zullen zijn priester maken de Israëlieten zijn. Geen andere kunnen zo'n ambt hebben. Ze brachten de apfel naar de Heer dat de mensen gebracht hadden. Ze werden de mensen er stal vertreden met de Heer. Zo'n priestertum is nu niet nodig, wil alle Christen kunnen zelfs naar God komen en aanvertalen hoe dat met aan is. De Herr Jezus heeft den weg voor ons opgemaakt, en derg aan hebben we volle ingang bij de Heer.
Dort zeigt hier auch, dass wir ein königliches Priestertum sind. Dort ist, was wir sind, wirst wir auch dem König seine Zinger sind. Die Bibel sagt, dass wir sind Gott seine Orv, und mit Orv, mit dem Herr Jesus Christus. Der Herr hat versprochen, dass er wird uns alles geben, was uns fehlen macht. 2. Petrus, das erste Kapitel, der dritte Vers, sagt dit. Seine Gottes Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und Gottseligkeit gehört, durch die volle Erkenntnis von dem, der uns berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit und Vollkommenheit. Da.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Zo gingen ze hem huis nemen en het eerste wat tante Hilda deed, die nam de stachelruit uit mama's hand en bracht een klein bordeltje met medicijn en ruift een arm aan. Zo, nu is alles voorbij, nu drinkt ze weer een ruwe thee. Ze bracht een kan met thee en een grote schijf met je bakjes en vangen ze aan te eten. Op alleen, die had geen honger. Ze moest immer wachten op mama's arm zitten, die weer zo ditje schwalen. Als ze ovens naar huis komen, wie ze den ganzen wagen uit de gang stel. Kom Nana, jent in ihre Stuhl Nana, en in een kwart tijd kom ihre mama, ze wil nog alleen een gute Nacht zeigen. Ob alleine sie kon sich nicht Höhle vertrauen. Sie fang an zu heilen. Mama, verzeih mir. Eigentlich hat er das im Stich verdient. Jo, eigentlich hast du dem verdient. Aber, weißt du, er sie trotzdem sehr glücklich, dass es mir wärst haft. Warum? Weil ich die so gut sie und nicht schlupfschein.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

na de nich leve as de eikstein, en stein geworden dat de bulied ontzied smeten, en ewe den ze stolpre deide. Do as ne geschicht vertaald van de tijd, als de tempel in Jeruzalem geboot wordt. De steine die ze brukte worden in een steinengruf, to moot gemaakt en dan naar de boestijd gebracht. De posten alle krijgt toop, zodat geen homerslag kan geheerd worden als de tempel geboot wordt. De mensen in de steinengruf hadden één grote steen aangeschikt, den ze aan zich gespeten hadden, wil ze niet wisten waar de posten deed. Als ze bij arbeider bleven, weer de grote steen immer am stich. Later vangen ze uit dat de grote steen, den ze versmeten hadden, werkelijk de eiksteen weer. Zo weer dat met de Herr Jezus. Hij kwam naar zijn volk, aber ze wollen arm niet hebben. Ze versmeten arm en nogelde arm om Schritz. Gott zijn woord zeigt ans ober, dat door een tijd komen wordt, wann dat volk uitvangen wordt dat hij werkelijk de eiksteen is, er Messias, en de rade voor de ganze wereld. Mijn vriend, du brukst nicht lure, wat dat te lood is. Leef wat God zijn woord zegt. Jezus is de rade. Hij woord, die dat eeuwig leven geeft, wann du dat bloos aannemen worst. Johannes 1, af te betreffende vers, zegt, hij kwam nu dat zien je, aber zijne eigene mensen nemen hem nicht aan. Aber al die arm aannemen, geef hij dat reich God zijn kinder te heten, die niet van bloot ook niet uit vleeslijke verlangen, ook niet uit een man zien willen, aber van God geboren zijn. Wanneer mensen dem Herr Jezus afzeien worden, dan is er geen andere weg, wo ze kunnen zelig worden. Nu 1. Petrus, dat tweede kapitel, 9. vers. Aber je zijn een uiterwilde geschlecht, een kenniglich het priestertum, een heilige nation, God zijn uiterwildet volk, dat je zullen dem zijn eer bekend maken, die jund haft van de diesternis geraad, en haft jund aan dat wunderschöne licht gebracht. Daar zijn vier dingen die hier erwähnt zijn, die den beschreven deed, die betiert zijn. Eerstens zijn wie een uiterwildet geschlecht. In dat oude testament werden de Israëlieten een volk dat God erwild had, zodat ze zijn volk zullen zijn. En dat Nieuwe Testament is de kerk, of de Christus in de gemeente, een uiterwildet volk. We moeten hier behouden dat God dat volk Israël van de gewisse tijd aan zich gezet heeft, aber hij wordt verder met de oosten nation en de toekomst handelen. Zijt de tijd als de Heer Jezus op een kruis voor een sterf en waarde afstand, wat nu, heeft de Heer vermaak alle mensen zo'n uiterwild die aan de Heer Jezus je geleefd hebben. Zo'n mensen zijn nu zijn uiterwild het volk. Maak dit volk zijn mensen van alle landen, alle sproken, alle mensenstammen en alle nationen. Die waarde je boeren zijn en aan Christus in je gemeente en in je komen zijn. Die zijn alle dicht in geloven en de Heer Jezus zelig geworden. De Israël-nation is nog tot deze tijd maak andere nationen verstreed. En die zijn nu niet een nation met er eigen tjenig, heet dat. God zijn tjenge zijn alle eend geworden en de Heer Jezus, want ze ook in deze wereld verstreed zijn. De tweede ding is dat zonen die aan Jezus geleefd hebben, zijn ook een tjeniglijke priestertum. De Israël-nation had een priestertum. God had dat leefgestam erwild, dat zij zullen zijn priester mag de Israëlieten zijn. Geen andere kunnen zo'n ambt hebben. Zij brachten de apfel naar de Heer dat die mensen gebracht hadden. Zij werden de mensen er stal vertreden met de Heer. Zo'n priestertum is nu niet nodig, wils alle Christen kunnen zelfs naar God komen en aanvertalen hoe dat met aan is. De Heer Jezus heeft den weg voor ons opgemaakt, en daarom hebben we volle ingang bij de Heer. Dat zegt hier ook dat we een kenniglich priestertum zijn. Dat is wat we zijn, wils we ook de kennig zijn kinder zijn. De Bijbel zegt dat we zijn God zijn oor en met oor met de Heer Jezus Christus. De Heer heeft versproken dat hij wordt ons alles geven wat ons velen mocht. 2 Petrus, dat eerste kapitel, de 3e vers,

0: The clock is three.
1: Nu hier vi de korta ondacht vom Radio de Wachwiser zum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

Zo gingen ze hem huis nemen en het eerste wat tante Hilde deed, die nam de stachelruit uit mama's hand en bracht een klein bordeltje met medicijn en ruift een arm aan. Zo, nu is alles voorbij, nu drinkt ze weer een ruide thee. Zij bracht een kan met thee en een grote schijf met je bakenis en vangen ze aan te eten. Op alleen, die had geen honger. Zij moest immer wachten op mama's arm zitten, die weer zo ditje schwalen. Als ze ovens naar huis komen, wie ze den ganzen wagen alter ganz stil. Kom Nana jent in ihre Stunde Nana, en in een kwart tijd kom ihre mama, ze wil nog leine gute Nacht zeigen. Ob alleine ze kon zich nicht heulen vertrauen. Zij fang an te hielen. Mama, verzeih mir. Eigentlich hat ich das im Stich verdient. Jo, eigentlich hast du dem verdient. Aber, weißt du, ich sie trotzdem sehr glücklich, dass es mir wäscht haft. Warum? Weil ich die so gut sie und nur schlupfschein.

En nu wil ik uber ook nog uitvinden of die nog wat van onze feeëgeschichte eigend over radio vertaald behouden hebben. Wiets ik wel je van deur nog meer van de geschichte vertalen. Zijn die nu alle reid voor den van de ocean deel van de geschichte over den Jimmy? Nu wel wie uber eerst dat leidje horsje. Ja, Herr, ik freu mich zo. En dan vertaal ik je de geschichte.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?